0: Goeie nacht. Het Amsterdamse Kwaku Summer Festival stopt ermee. Dit jaar is de laatste editie in Amsterdam Zuidoost. Het is met de strengere regels en hogere kosten niet meer te doen om de boel te organiseren. Het begon in 1975 als een voetbaltoernooi om jongeren die niet op vakantie konden iets te geven. De jaren daarna werd het alleen maar groter. De meeste Nederlanders hebben geen moeite om de energierekening te betalen, heeft ING uitgezocht. De prijzen voor energie zijn de afgelopen jaren wel hard gestegen, maar dat geldt ook voor de lonen. Mensen houden zelfs meer over als ze de rekening hebben betaald. Alleen mensen die er al moeite mee hadden, hebben dat nog steeds. In Frankrijk zijn duizenden toeristen in de buurt van Bordeaux geëvacueerd. In de buurt woedt een grote natuurbrand die al een gebied zo groot als Bussum in vuur en vlam heeft gezet. Bij elkaar moest een heel dorp, een camping en een gebied aan het strand uit voorzorg worden ontruimd. Er zijn geen gewonden gemeld. En een afpersing van een Peruaanse familie is uitgelopen op een massamoord. De afperser stak een motor bij hun huis in brand en die sloeg over op het huis, schrijven lokale media. Er waren toen 17 familieleden binnen. 10 van hen zijn overleden in de vuurzee, onder wie 5 kinderen. De afperser is nog niet gepakt. Het weer van Weer Online? Het is 12 tot 15 graden met veel bewolking. Overdag kan er lokaal een bui vallen, later is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Limburg nieuws. 4 uur.
1: Goedemorgen. MBO-studenten in de zorg kunnen afstuderen zonder ook maar één patiënt te hebben verzorgd, schrijft het AD. Bij malafide leerbedrijven krijgen ze een handtekening voor een stage die niet bestaat, heeft de Algemene Onderwijsbond ontdekt. De onderwijsinspectie en de MBO-raad zagen dat ook en de zorgen zijn groot. Scholen staan machteloos. In Den Helder staat een huis in brand. De vlammen slaan uit de woning, zegt de brandweer. De brand werd vannacht rond 3 uur ontdekt. De oorzaak is nog niet bekend. De bewoners konden voor zover bekend op tijd buiten komen. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. In Mexico is opnieuw een journalist gedood. Het is al de 4e die is omgebracht in Mexico sinds begin vorige maand en al zeker de 5e dit jaar. De man was kritisch op de Mexicaanse regering en schreef vooral over corruptie binnen de overheid en bendegeweld. Na oorlogsgebieden is Mexico een van de gevaarlijkste landen voor journalisten. En in de straat van Hormuz is een explosie geweest bij een olietanker. Die heeft waarschijnlijk een zeemijn geraakt. 3 schepen probeerden op een plek met zeemijnen door de straat van Hormuz te varen. Waarschijnlijk aan de kant van Oman, waar Iran de mijnen heeft gelegd. De 2 andere schepen zijn omgekeerd. Het weer van Weer Online? Er kan lokaal een bui vallen en op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen. Een man gaat aangifte doen tegen een GGZ-kliniek in Den Dolder, vlakbij Utrecht, schrijft het AD. Een patiënt met verlof stak zijn vrouw dood, begin vorig jaar op klaarlichte dag. De dader kreeg cel en TBS, maar volgens de man is de kliniek ook schuldig, want zij hebben iemand met psychische stoornissen de straat opgestuurd. In Amsterdam komt na ruim 50 jaar een einde aan het Kwakkoe-festival. Door strenge regels en hoge kosten is het niet meer te doen om het te organiseren. Er wordt nog wel gekeken of het festival volgend jaar in een andere vorm kan terugkeren. Het festival begon ooit in de jaren 70 voor kinderen die niet op vakantie konden. De aardbevingen in Venezuela vorige maand hebben niet alleen veel mensen dakloos gemaakt, ook veel huisdieren zijn alles kwijt. Het gaat om honderden katten, honden, schildpadden en zelfs een geit die dakloos zijn geraakt. Omdat er ook meer dan 5000 doden vielen, moet er voor sommige dieren een nieuw baasje worden gezocht. En een man heeft in Duitsland geprobeerd agenten te foppen bij een drugstest. Hij moest een plasje afgeven, maar vulde het potje met water uit de wc. Dat viel op omdat het potje koud was. De man zat dronken achter het stuur en had cocaïne en wiet gebruikt. Hij probeerde ook een rijbewijs van iemand anders te geven, want zelf had hij dat niet. Het weer van Weer Online? Er kan lokaal een bui vallen en op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Goedemorgen. De man van 18 die gisteren werd opgepakt voor de schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer, meldt de politie. Een andere man van 18 werd vlakbij de Vierdaagse feesten doodgeschoten. Zijn familie zegt nu dat hij niet het doelwit was van de schietpartij. Er is nog geen andere verdachte opgepakt. Flinke zorgen bij de onderwijsinspectie. MBO-studenten in de zorg kunnen afstuderen zonder ook maar één patiënt te verzorgen. Daar schrijft het AD over. Studenten kunnen bij schimmige bedrijven hun stage laten aftekenen zonder dat ze die stage hebben gelopen. Soms betalen studenten daar ook voor. Dan naar Peru. Daar zijn in de hoofdstad 10 mensen omgekomen bij een grote brand in een huis. Slachtoffers zijn allemaal van dezelfde familie. Volgens lokale media werden ze afgeperst. Een man zou een motor bij hun huis in brand hebben gestoken. Het vuur sloeg daarna over op de woning. En Ali B. gaat toch niet spreken op een evenement voor ondernemers. Dat heeft hij zelf besloten. Ali B. zou vandaag een praatje houden op het evenement. Maar er was veel ophef over, omdat hij veroordeeld is tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Omdat hij zijn straf nog aanvecht, zit hij niet vast. En dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. Het wordt 19 tot 24 graden.
1: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.

0: voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterrenslot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Figo. De zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figo.nl.

0: extra voordelig bij de verfzaak.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep. Get ready for the OG. All y'all bitches
1: wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic? Joujou.
4: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
5: Goedemorgen. Nog altijd hebben veel mensen moeite met het betalen van de energierekening. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Dik 500.000 huishoudens heeft er eigenlijk niet genoeg geld voor. Dat zijn er net zoveel als een jaar eerder. Steun van de overheid is er nu niet. Belooft dus wel dat dat er later dit jaar wel komt. Dan naar Nijmegen. De man van 18 die daar gisteren werd opgepakt voor een schietpartij vlakbij de Vierdaagse feesten is weer vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer, meldt de politie. Een andere man van 18 werd doodgeschoten. De politie is nog altijd op zoek naar de schutter. In Frankrijk zijn in de buurt van Bordeaux duizenden toeristen geëvacueerd. Er is daar een grote natuurbrand uitgebroken. Onder meer een camping is ontruimd. In de buurt van Bordeaux zijn honderden brandweermensen ingezet. Zij proberen de brand te blussen. En een veelbesproken praatje vandaag op een evenement voor ondernemers gaat niet door. Rapper Ali B zou er komen spreken, maar hij heeft zich teruggetrokken. Er was veel ophef over het plan, omdat Ali B is veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Omdat hij zijn straf aanvecht, zit hij niet vast. En dan het weer van Weerplaza, zon en wolken vandaag. Het wordt 19 tot 24 graden.
6: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een

0: verrassend betaalbaar tot topdesign. Sijmen heeft het allemaal. Met hoge kortingen op merkencollecties. Profiteer nu van onze sale. Alle showroommodellen minimaal 30 tot 70% korting. En weg is ook echt weg.
1: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.
2: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders. Q-music.

0: Ben is een nieuwe track passenger op Q.
1: Daniel,
0: hey.
1: Maak je wakker.
0: Goedemorgen, goedemorgen. Donderdag alweer. Zo, het schiet het op, hè. 23 juli. Krijgen vandaag een mix van zon, stapelwolken en opklaringen. Op een enkele lichte bui na blijft het overal droog.
1: Daniel Smulders.
0: Ja, gisteren heeft het ook geregend, maar... joh, dat was al verdampt voordat het op de grond viel, volgens mij. Ja, ik keek naar buiten, ik zeg, hé, het heeft geregend, weet je. Dan zie je dat de grond een beetje donkerder wordt. Ik knipperde twee keer met mijn ogen, dat was alweer weg. Dus... vanmiddag wordt het wel iets warmer dan gisteren. De temperatuur loopt op tot zo'n graad of 24. Het mooie flow drop. Daar hebben wij ook luisteraars zitten, toch? Goedemorgen daar.
2: Goedemorgen, Q.
0: Hey, goedemorgen. 13 graden op dit moment. Het Louvre heeft de Apollozaal geopend. Dus het museum in Parijs. Hè? Vorig jaar werden daar nog die kostbare juwelen gestolen. Alleen de kroon van keizerin Eugenie werd, hoewel beschadigd, teruggevonden. Die was namelijk uit de tas van een van de vier inbrekers gevallen. Twee inbrekers stonden terecht. Ze hebben de naam van de twee anderen en van een opdrachtgever, en wie ze de overige juwelen hebben overgedragen, niet prijsgegeven. Is de film er al? De serie op Netflix? Zo niet, dan komt hij. Maar even zoeken tussen al die andere overvallen, juwelenroven en... als je van het genre houdt, dan zit je bij Netflix wel goed. Ik hou toevallig van het genre. En... ja, kan wel. Heb je ook in Engeland, heb je ook in Londen was dat een hele grote roof geweest. Een fantastisch mooi plot twist einde. Ook op Netflix te zien. Oh, wat jaartje zout volgens mij is. Tijdje terug zitten kijken. Leuk. Ja, ik hou ervan. Q-update komt er zo aan. Bouw je op de hoogte? Wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie? Onder andere dat er een overval geweest is op een supermarkt. Kassamedewerkster bedreigd en de brandweer is voor de vierde keer uitgerukt naar een natuurbrand. Details zo naar Dua Lipa.

voor Ultra, een van de zomerrit van dit jaar. En Talk to You. Leuk dat je luistert, Q-Music Limburg. Het is 7:15 geweest. Je krijgt zometeen de vrouw die optreedt samen met Teddy Swims onder andere. En Tom Grennan en de good old Billy Ocean uit de jaren 80. Het is dit weekend allemaal te doen op een groot festival in... dat ligt in South World United Kingdom. Liedje ken je, garandeerd. Ooit zometeen naar het nieuws van afgelopen uren, de Q-update. Gisteravond is een supermarkt in Beek overvallen. Een man die bedreigde rond 8:00 een kassamedewerkster met een wapen ging er daarna met een onbekende buit vandoor. Er is niemand gewond geraakt. Politie is nog steeds op zoek naar de verdachte. En de brandweer is gisteravond opnieuw uitgerukt naar de Schoordijk in Weert om daar een natuurbrand na te blussen. Het is al de 4e inzet in 4 dagen op dezelfde locatie. Door de aanhoudende droogte blijft het risico op natuurbranden groot en houdt de brandweer het gebied nauwlettend in de gaten. En de politie heeft gisteravond na een urenlange zoekactie een verdachte aangehouden in een akker bij Amerika. Bij de zoektocht daar werden onder meer een politiehelikopter, meerdere eenheden en ook een burgernetmelding ingezet. De man werd uiteindelijk in een akker gevonden en overgebracht naar het politiebureau. En tot zover de Q-update.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch.
13: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: De prijsfavorieten van Albert.

0: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
1: Kippie.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
8: Daar heb je Huub van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
8: Wat ook helpt, zijn de Hubo Zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
13: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
14: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
15: Dit is het nieuws van nu.nl op Q Music Limburg. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Nog altijd hebben veel mensen moeite met het betalen van de energierekening. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Dik 500.000 huishoudens heeft er eigenlijk niet genoeg geld voor. Dat zijn er net zoveel als een jaar eerder. Steun van de overheid is er nu niet. Belooft dus wel dat dat er later dit jaar wel komt. Dan naar Nijmegen. De man van 18 die daar gisteren werd opgepakt voor een schietpartij vlakbij de Vierdaagse feesten is weer vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer, meldt de politie. Een andere man van 18 werd doodgeschoten. De politie is nog altijd op zoek naar de schutter. In Frankrijk zijn in de buurt van Bordeaux duizenden toeristen geëvacueerd. Er is daar een grote natuurbrand uitgebroken. Onder meer een camping is ontruimd. In de buurt van Bordeaux zijn honderden brandweermensen ingezet. Zij proberen de brand te blussen. En een veelbesproken praatje vandaag op een evenement voor ondernemers gaat niet door. Rapper Ali B zou er komen spreken, maar hij heeft zich teruggetrokken. Er was veel ophef over het plan, omdat Ali B is veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Omdat hij zijn straf aanvecht, zit hij niet vast. En dan het weer van Weerplaza, zon en wolken vandaag. Het wordt 19 tot 24 graden.
17: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
18: Goedemorgen Limburg, Daniel Smulders.

0: ontzettend leuk dat je luistert. Als dank daarvoor, Just a Jack Style, Turn the Lights Off en uit de 90s Ace of Base.
1: Daniel, maak je wakker.
2: Heb je Ace of Base nog?
0: Ja, natuurlijk in Ace of Base.
2: Ace of Base
0: uit de 90s. All That She Wants Is Another Baby. Komt er zo aan op deze donderdag. Juli nummer 23. Het is zon, stapelwolken en opklaringen.
1: Daniel Smulders.
0: En op een enkele bui blijft het overal droog. Vanmiddag wordt het iets warmer dan gisteren. Temperatuur die oplopen tot zo'n graad of 24. In het mooie Mochels.
3: Hey, Daniel.
0: Hey. 14 graden. Leuk dat je luistert, man. Het is een bijzondere terugroepactie bij de Action. Kun je die even meegekregen? Bij de Action hadden ze barbecue handschoenen. Die verkochten ze daar, maar die zijn allemaal teruggeroepen. De reden is... je gelooft er niet. Maar wat denk je dat de reden is waarom de barbecue handschoen wordt teruggetrokken? Zal je vertellen. Hij is namelijk niet hittebestendig. Oh, foutje. Sorry. En even over de meest belangrijke film op dit moment. In ieder geval de meest besproken film. Dat is The Odyssey. Ik kan er geen enkele waardeoordeel over geven. Want ik heb hem namelijk nog niet gezien. Dus ik heb echt geen idee. De film die komt in contact met de rijkste man op aarde. Dat is Elon Musk. Hij belooft dat voor het einde van het jaar zijn AI-machine, Grok, een complete AI-gemaakte versie gaat maken van de film. Die oude scene. De belofte die komt doordat er kritiek was op de historische onjuistheden in de originele film. Oh, gaan we dat maar krijgen, weet je. Vroeger accepteerde je het gewoon. En was het de vrijheid, om het zo maar te zeggen, van de maker. Maar ja, nu wordt het een verhaal. Is het, ja nee, dan gaan we het ook even helemaal opnieuw maken. Voor het einde van het jaar heeft hij ook nog eens gezegd. Dus ik ben heel benieuwd of dat allemaal gaat lukken. Leuk dat je luistert. En naar Q-Music Limburg. We hebben zo direct ook nieuws uit je eigen provincie. Want we houden je natuurlijk op de hoogte wat er allemaal gebeurt. Onder andere het volgende wat gisteren is gebeurd. Overval op supermarkt in Beek. De kassamedewerkster bedreigd. Er zijn een aantal aanhoudingen na vondst van een vuurwapen in Kerkrade. En de brandweer is voor de vierde keer uitgerukt naar een natuurbrand in Weert. Meer zometeen in de Q-Update. En hier is die Q-Classic. Ace of Base. All That She Wants.

Limburg waar je bij bent. Nieuws van afgelopen uren. Dit is de Q-update. Gisteravond is een supermarkt overvallen in Beek. Een man bedreigde rond 8 uur een kassamedewerkster met een wapen en ging er daarna met een onbekende buit vandoor. Niemand raakte gewond. De politie is nog steeds op zoek naar de verdachte. En gistermiddag zijn 3 mensen aangehouden in Kerkrade nadat een melding was binnengekomen over een persoon met een vuurwapen. Na een korte achtervolging werd een auto aan de kant gezet, waarna de inzittenden werden gearresteerd. In de auto trof de politie daadwerkelijk een vuurwapen aan. De verdachten zitten vast voor verhoor. De brandweer is gisteravond opnieuw uitgerukt naar de Schoordijk in Weert om een natuurbrand na te blussen. Het is al de 4e inzet in 4 dagen op dezelfde locatie. Door de aanhoudende droogte blijft het risico op natuurbranden groot en houdt de brandweer het gebied nauwlettend in de gaten. En tot zover de Q-update. Ik heb de alarmschijf voor je voor deze week. Ah, dat is zo'n goede track. Is de Spink Splinter nieuwe Teddy Swims en een break-up in reverse. Komt eraan, Justin Jack Styles.

0: het nou?
1: We geven blijven. Q-Music Limburg. De minuut van Limburg zometeen, ook wel genoemd...
2: De vakantieminuutversie.
1: Ja, wil je een positieve noot achterlaten door heel de provincie? Stuur nu je WhatsApp-bericht naar 06-33-345-345. 7:15, de minuut van Limburg.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
7: Mooi van Ethos.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
10: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent. Aldi.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
0: Q-Music Limburg, nieuws, 8 uur.
17: Goedemorgen. Er worden steeds meer mensen betrapt die gaan rijden terwijl hun rijbewijs is afgepakt. Meldt RTL Nieuws. Afgelopen jaar ging het om 10.000 mensen. Zij kunnen makkelijker worden betrapt omdat er nieuwe slimme camera's zijn. De politie is er duidelijk over.
18: Mensen hebben niet voor niets een rijontzegging. En deze mensen horen gewoon niet in het verkeer.
17: Het gaat bijvoorbeeld om mensen die hun rijbewijs kwijt zijn omdat ze eerder met drank of drugs op achter het stuur zaten. Nog altijd hebben veel mensen moeite met het betalen van de energierekening, blijkt uit nieuwe cijfers. Dik 500.000 huishoudens hebben er eigenlijk niet genoeg geld voor. Dat zijn er net zoveel als een jaar eerder. Steun van de overheid is er nu niet. Belooft dus wel dat dat er later dit jaar wel komt. Dan naar Frankrijk, opnieuw een grote natuurbrand daar. Het vuur woedt in de buurt van Bordeaux. Er is daar onder meer een camping ontruimd. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd. En ze zijn onderweg. Tienduizenden lopers zijn vanochtend begonnen aan dag 3 van de Nijmeegse Vierdaagse. Is een pittige dag. De route gaat vandaag over de Zevenheuvelenweg. En dus is het bergop, bergaf. Leuk, maar ook afzien, zegt deze man bij Hart van Nederland.
7: Ik kom ook zelf uit de regio en dan moet je wel één keer de echte, gewoon de 50, dan moet je gewoon een keer gedaan hebben. Dus,
19: Maar volgend jaar niet meer?
7: Nee.
17: Morgen dan is de laatste dag van de Vierdaagse. Dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken vandaag blijft droog en het wordt maximaal 24 graden.
20: Ontdek de grootste en meest complete woonwinkel. Seiben in Roermond. Van verrassend betaalbaar tot topdesign. Seiben heeft het allemaal. Met hoge kortingen op merkencollecties. Profiteer nu van onze sale. Alle showroommodellen minimaal 30-70% korting. En weg is ook echt weg.
21: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
22: Goedemorgen Limburg.

0: is het toch een lekker zomerliedje ook, hè? De Bausa Magnetic, hoog in de Nederlandse top 40... die je morgen weer hoort vanaf 3 uur op Q-Music Limburg.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Ja, goedemorgen. Ik doe een poging, hè, om je wakker te maken. Maar ik denk altijd maar zo, als je dit hoort, dan is het gelukt. En kom uit je bed, want het is donderdag 23 juli. We krijgen een mix van zon, stapelwolken en opklaringen. 24 graden.
1: Daniel Smulders.
0: En niet geheel onbelangrijk, het blijft overal droog. Dat is mooi, toch? Nou, tenminste droog, ja. Je krijgt in een mini buitje vallen, maar weet je, op het moment dat je het ziet vallen, is het alweer weg. Dat is zeg maar de categorie van de bui vandaag. Hebben we al luisteraars in Horst? Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Q-Music.
0: Hoi, goedemorgen. Leuk dat je luistert. 15 graden geeft de thermometer aan. De provincie heeft één klein inimini filetje. Dat is op de A2 als je rijdt van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Sint-Joost en Echt moet je even rekening houden met 3 kilometer aan extra reistijd. Nieuws van vandaag is dat in Rome gratis verkoeling komt van de gemeente daar. Wat grappige inwoners, die kunnen de komende 2 weken 's middags gratis naar de bioscoop. Op die manier wil de burgemeester inwoners helpen om overdag aan de hitte te ontsnappen. Leuk idee. En de boekwinkels hebben het druk. Er komt ook een bijzonder nieuw boek. Het nieuwe Baantjerboek. De Kok en de Moord in de Praktijk. Het staat namelijk op nummer 1, de bestseller top 60. Het boek is van schrijver Peter Reumer. 99ste deel in de langlopende reeks over de Amsterdamse regisseur. Q-Update komt er zo aan met het nieuws uit je eigen provincie. Onder andere het volgende: overval op supermarkt in Beek. Kassamedewerkster bedreigt een dode hond begraven. Aangetroffen op de Brunsumer Heide. Details zometeen in de Q-Update.
1: Q.

0: Goedemorgen, het is 8:10 geweest. Je luistert Q Music Limburg. We hebben veel muziek voor je. Stella Lefty onder andere. Je hoort Bon Jovi. En dit is het nieuws van de afgelopen uren. De Q-update. Gisteravond is een supermarkt overvallen in Beek. Een man bedreigde rond 8:00 een kassamedewerkster met een wapen. Ging er daarna met een onbekende buit vandoor. Er is niemand gewond geraakt. Politie is nog op zoek naar de verdachte. En boswachters hebben op de Brunsumer Heide een begraven dode hond aangetroffen, naar meldingen van wandelaars. Het kadaver is opgegraven en de herkomst wordt onderzocht. Volgens de boswachters is het verboden om huisdieren in de natuur te begraven, omdat het schadelijk kan zijn voor de natuur en het trekt ook weer andere dieren aan. En de politie heeft gisteravond na een urenlange zoekactie een verdachte aangehouden bij een akker in Amerika. Bij de zoektocht werden onder meer een politiehelikopter, meerdere eenheden en een burgernetmelding ingezet. De man werd uiteindelijk in een akker gevonden en overgebracht naar het politiebureau. En tot zover de Q-update. Minuut van Limburg zie ik in de verte al aankomen. En jij bent daar een onderdeel van, hè? Ook tijdens
1: de vakantieminuutversie.
0: Ja, het werkt heel simpel namelijk. Stuur een WhatsApp-bericht naar 06-33-345-345. En het kan zomaar zijn dat je zo op de radio bent met je positieve bijdrage. Denk aan dat je wel lekker aan het werk bent, dat het lekker weer is, dat je ervan houdt dat het lekker weer is, dat je vakantie hebt, dat je zin hebt in de dag of wat dan ook. Kom maar door, minuut van Limburg. Is er naar Stella Lefty?

0: City in Boston, Q Music Limburg. Het is kwart... Oh, het is bijna kwart over acht. Een beetje te vroeg vandaag. Hebben we nou een probleem? Nee, hè?
1: Q Music, goeiemorgen! Yeah.
0: Missen de helft van de luisteraars.
2: Hello, and good morning, how are you?
1: Q. Goedemorgen, Q.
0: Ja, die Smulders die zegt altijd kwart over acht, maar het is nooit kwart over acht. Dus die schakelen allemaal pas later in. Oké, het is officieel exacte atoomtijd, 8:14:07. Het kan zijn dat je een paar seconden later luistert om door alle vertragingen en buffers die erin zitten. Maar dat is de officiële tijd. Kwart over acht, altijd een minuut voor Limburg. Hij is van vandaag donderdag 23 juli. En je bent van harte welkom om je bericht door te sturen op 06-33-345-345.
1: Goedemorgen! Ja, twee dagen nog lekker boven op vakantie.
0: Woehoe, lekker op vakantie. Oh, heerlijk man. Dit is wel een mooie tijd dit, hè? Want het begint nu weer een beetje binnen te druppelen weer. Maar dit is de periode waarin je of op vakantie bent, of nog op vakantie gaat. Of vakantie hebt en of vakantie krijgt, hoe je het wil noemen. Alhoewel ik gisteren al weer iemand van Schiphol heb gehaald, dus...
1: Goeiemorgen!
0: Hoi!
1: Timo, 35 plus van de leeuw. Hey. Lekker pik.
0: Goed bezig. Oké, goedemorgen Anti-Kaasclub. Helaas nog geen reactie. Ik zoek nog steeds een poetsvrouw tussen de regio Borren en Beek. Bij interesse sturen WhatsApp-bericht 06-44-68-3378. Hoe lang gaan we dit volhouden totdat er iemand is? Oh, gisteren kreeg er trouwens reactie op. Ron, dankjewel voor je reactie. Hij stuurt... Tegenwoordig heet dat geen poetsvrouw, Daniel, maar een interieurverzorgster. Oké, nou, we zijn op zoek naar een interieurverzorgster. En ja, als dat kan, dan kunnen we ook om oud ijzer vragen, dag John.
3: Morgen, Daniel. Als dat voor een poetsvrouw kan, dan moet dat ook kunnen.
0: Ja, precies. Nou, is gelukt. Ik hoop dat je wat opgehaald hebt, jongen.
4: Concordia Obbing, Noord-WMC. Vanavond de generale in Obbing in de Sint-Willem-Rodeskerk. Nog twee nachtjes slapen en dan is het zo dat ik voor de grote uitvoering op het WMC in Kerk wil. Succes, Concordia Obbing.
0: Wat een promotie allemaal vandaag. Sienna, veel plezier bij oma. Bijna vakantie naar Kroatië. Dat wordt genieten. Nee, er staat een typfout in. Of er staat namelijk bijna vakantie na Kroatië. Dat wordt genieten. Dus als je pas na Kroatië vakantie hebt, dan ga je eerst naar... Nou ja, goed, het wordt ingewikkeld, maar ik denk dat er naar had moeten staan. Even kijken, wat hebben we nog meer? Goedemorgen. Ik moest heel even nadenken welke dag het was, Daniel. Dat krijg je in de vakantie. Groeten van Maaike. Ja, is waar. Daniel, kun je mevrouw Ingrid succes wensen? Ze rijdt vandaag voor het eerst met de caravan achter de auto. Nou, dat vind ik goed hoor. Ik zit er met samengeknepen billen naast. De Theo en mij. Theo, weet je positief voor je vrouw, joh. Doet ze hartstikke goed. Goed gedaan, Ingrid. Hè? Rijden met die sleuren. Laat maar zien dat je het kan. Vandaag lekker picknicken, broodjes mee, kleedje mee en natuurlijk de radio aan onderweg, zegt Sanne. Nou, veel plezier. Morgen, 7:15, weer een nieuwe minuut van Limburg. Maar eerst gaan we een beetje murmelen en een beetje Bon Jovi. Maar het gaan, het is allemaal kalm.

0: medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Lunchtijd, kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
3: Kippie.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor het gebruik de bijsluiter.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: En dit is Q Music Limburg, het nieuws van nu.nl.
8: Goedemorgen. Er worden steeds meer mensen betrapt die gaan rijden terwijl hun rijbewijs is afgepakt, meldt RTL Nieuws. Afgelopen jaar ging het om 10.000 mensen. Zij kunnen makkelijker worden betrapt omdat er nieuwe slimme camera's zijn. De politie is er duidelijk over.
9: Mensen hebben niet voor niets een rijontzegging en deze mensen horen gewoon niet in het verkeer.
8: Het gaat bijvoorbeeld om mensen die hun rijbewijs kwijt zijn omdat ze eerder met drank of drugs op achter het stuur zaten. Nog altijd hebben veel mensen moeite met het betalen van de energierekening, blijkt uit nieuwe cijfers. Dik 500.000 huishoudens hebben er eigenlijk niet genoeg geld voor. Dat zijn er net zoveel als een jaar eerder. Steun van de overheid is er nu niet. Belooft dus wel dat dat er later dit jaar wel komt. Dan naar Frankrijk, opnieuw een grote natuurbrand daar. Het vuur woedt in de buurt van Bordeaux. Er is daar onder meer een camping ontruimd. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd. En ze zijn onderweg. Tienduizenden lopers zijn vanochtend begonnen aan dag 3 van de Nijmeegse Vierdaagse. Is een pittige dag. De route gaat vandaag over de Zevenheuvelenweg. En dus is het bergop, bergaf. Leuk, maar ook afzien, zegt deze man bij Hart van Nederland.
10: Ik kom ook zelf uit de regio en dan moet je wel één keer de echte, gewoon de 50, dat moet je gewoon een keer gedaan hebben. Dus,
11: Maar volgend jaar niet meer?
10: Nee.
8: Morgen dan is de laatste dag van de Vierdaagse. Dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken vandaag blijft droog en het wordt maximaal 24 graden.
12: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
13: Goedemorgen.

0: Koelboom. Hey man, met stiekem.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Goedemorgen, goedemorgen. Het is 6:06. Je luistert Q Music Limburg op donderdag. Het is juli nummer 23 met een mix van zon, stapelwolken en opklaringen vandaag. En op een lichte bui na blijft het droog.
1: Daniel Smulders.
0: Middag wordt het iets warmer dan gisteren. Temperatuur die oploopt tot zo'n 24 graden. Goedemorgen iedereen in Heerlen.
2: Goedemorgen, Q Music.
0: Hallo. Wat vrolijk, 16 graden. Wat leuk dat je luistert. Q Music Limburg. Houd je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie en ver daarbuiten. Het Louvre heropende de Apollozaal. Er is vorig jaar, is daar, misschien weet je nog wel, zijn er kostbare juwelen gestolen. Alleen de kroon van keizerin Eugenie werd, hoewel beschadigd, teruggevonden. Die was namelijk uit de tas van een van de inbrekers gevallen. Twee inbrekers stonden al terecht. Ze hebben de naam van de twee anderen en van een opdrachtgever, en wie ze de overige juwelen hebben overgedragen, niet prijsgegeven. Nou, dan is het serious business. Dan is het niet zomaar even een klein inbraakje geweest natuurlijk dan, hè? En de boekwinkels hebben het druk, want een nieuwe Baantje boek is uit. 99ste deel inmiddels. Hoe heet die? Weten we dat? Jazeker, De Kok en de Moord in de Praktijk. Ja, dat is een titel die je volgens mij bij ieder boek zou kunnen gebruiken als het gaat over een moord, toch? Hoe ging het in de praktijk? Nou, even laten zien hoe het ging. Deel 1. Deel 2. Ik denk dat het hier gaat, ik weet het niet hoor, maar ik denk dat het gaat om een tandartspraktijk of zo. Weet ik veel wel voor praktijk. Wel wel. Als je er fan van bent, leuk. Het is wel echt al de langslopende serie. 99 delen. Q-update komt er zo aan. Zoals altijd houden wij je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Onder andere 3 aanhoudingen naar vondst van een vuurwapen in Kerkrade en een verdachte van mishandeling na urenlange zoektocht aangehouden. Meer zo in de Q-update. Eerst is het tijd voor Toeters en een bossa nova. Dit is toch echt alsof je ergens in Mexico zit. Waar je een beetje wakker aan het worden bent onder je sombrero en denkt, ach, de dag is weer begonnen. Ik hoor Bruno Mars in de verte. Dit is Risk It All bij Q.

0: weet je nog? Die op de bar stond van Coyote Ugly. Can't Fight the Moonlight. Q Music Limburg. Dit is het nieuws van afgelopen uren, de Q-update. De politie heeft gistermiddag 3 mensen aangehouden in Kerkrade nadat er een melding was binnengekomen over een persoon met een vuurwapen. Na een korte achtervolging werd een auto aan de kant gezet, waarna de inzittenden werden gearresteerd. In de auto trof de politie daadwerkelijk een vuurwapen aan. De verdachten zitten vast voor verhoor. En de politie heeft gisteravond na een urenlange zoekactie een verdachte van een mishandeling aangehouden in een akker bij Amerika. Bij de zoektocht werden onder meer een politiehelikopter, meerdere eenheden en een burgernetmelding ingezet. De man werd uiteindelijk in de akker gevonden en overgebracht naar het politiebureau. En een 32-jarige man uit Belfeld is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 2 jaar voorwaardelijk, voor de verkrachting van een minderjarig meisje. Volgens de rechtbank misbruikte hij 1,5 jaar lang zijn vertrouwenspositie nadat hij het slachtoffer via de scouting had leren kennen. Ook kreeg hij een contact- en gebiedsverbod opgelegd. Zover Q-update. Verkeersinformatie, even snelle blik op de wegen in de provincie. 1 melding voor de A2. Zoals je rijdt van Sint-Joost naar Echt, 3 kilometer file.
1: Friendly reminder, it doesn't have to make sense to anyone else. If it makes you happy, that's all that matters. None of us are getting out of here alive, so you might as well do what you want. Have a good day.
0: Is wel waar, inderdaad. Je kunt geen slechte dag op je werk hebben als je niet gaat. Dus waarheid als een koe. Geniet van je huidige of aankomende vakantie. Dans op de zomerhits van dit jaar. Q Music.

Alex Warren en An Ordinary op Q Music Limburg. Straks om 10 uur het Foute Uur. Hele dag ontzettend veel lekkere liedjes. Axel en Ingrosso, Sun is Shining, Summer komt eraan. En deze, Sarah Larsen.

Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders grijp je mis.
3: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1+1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
9: Q-Music Limburg, nieuws, 9 uur.
10: Goedemorgen, de bestuurder van de tram die gisteren in Rotterdam op een andere tram botste is weer thuis, dat meldt Rijnmond. De man moest naar het ziekenhuis en raakte, net als 14 anderen, gewond. Hoe het ongeluk op de Erasmusbrug kon gebeuren is nog altijd een raadsel, zegt het vervoerbedrijf.
11: We weten nog steeds niet of het iets technisch is of toch van de bestuurder. We moeten dat gewoon zorgvuldig onderzoeken. En dat gaat echt geen maanden duren, maar ook niet 24 uur.
10: Het vervoerbedrijf hoopt de bestuurder vandaag te spreken. Er worden steeds meer mensen betrapt die gaan rijden terwijl hun rijbewijs is afgepakt, meldt RTL. Afgelopen jaar ging het om 10.000 mensen. De politie is er druk mee.
12: Er zijn mensen die continu de keuzes maken om zich toch niet te houden aan de straf die aan ze is opgelegd. Ja, en dat betekent dat ze ook meerdere keren met ons te maken krijgen, want wij halen ze daarna weer van de weg af.
10: Mensen die zonder rijbewijs rijden kunnen makkelijker worden betrapt omdat er nieuwe slimme camera's zijn. Steeds meer mensen blijven ziek thuis omdat ze te veel stress hebben, blijkt uit nieuwe cijfers van de Arbo-diensten. Vooral medewerkers tussen de 25 en 45 melden zich ziek, bijvoorbeeld omdat ze de werkdruk te hoog vinden. De Arbo-diensten willen dat werkgevers hun personeel beter stimuleren om hun vrije dagen te gebruiken. En het is een lekkere dag voor fans van Ajax en FC Twente. Voor beide clubs begint vandaag het nieuwe voetbalseizoen. Ajax en Twente spelen in de voorrondes van de Conference en Europa League. Bij Twente Nieuwbootveld, oud-Ajax-speler Wout Weghorst. En hij gaat vanavond spelen, zegt de trainer.
13: Ik ben blij dat Wout ook is aangesloten. Hij heeft al een uur gespeeld afgelopen zaterdag tegen Agent. En ja, daarin zag je, niet omdat hij een goal scoort, maar zeker ook zijn fitheid, dat dat prima zit. En die gaat ook gewoon starten, dus geen discussie over.
10: En de wedstrijd is om 8 uur vanavond. Dan nog het weer van Weerplaza, zon en wolken vandaag. Het blijft droog, het wordt maximaal 24 graden.
14: De tent Stijt, Arenschenhout. 31 juli tot en met 3 augustus. Powered by Rosa Event Secure. Stels Hondenhoeven. New Energy Systems. Lederhozenland. Amstel Bier. Kijk voor de laatste tickets op detentstijt.nl.
15: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: 40 reist met je mee. Morgenmiddag tussen 2 en 6. De top
1: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu op.

0: Uit de verf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: besparen.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders schrijf je mis.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad. Yeah!
3: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
7: Nu bij Coolblue. Kool- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
3: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Ga voor gemak. Ontdek onze

0: smartwatches. Lekker toch?
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
7: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Q-Music Limburg. Nieuws. 10 uur.
11: Goedemorgen. Een man gaat aangifte doen tegen de GGZ-kliniek in Den Dolder. Dat meldt het AD. Een patiënt die met verlof was, stak begin vorig jaar zijn vrouw dood op klaarlichte dag. De dader kreeg gisteren cel en TBS. Volgens de weduwnaar is de kliniek ook schuldig, want zij hebben iemand met psychische stoornissen de straat op gestuurd. Steeds meer mensen blijven ziek thuis omdat ze te veel stress hebben. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Arbo-diensten. Vooral medewerkers tussen de 25 en 45 melden zich ziek. Bijvoorbeeld omdat ze de werkdruk te hoog vinden. De Arbo-diensten willen dat werkgevers hun personeel beter stimuleren om hun vrije dagen te gebruiken. In Amerika is de McDonald's aangeklaagd. Een vrouw zegt dat ze brandwonden aan haar mond en tong heeft opgelopen door extreem hete frietjes. Volgens de vrouw was de friet oververhit en niet geschikt om te eten. Ze eist een schadevergoeding. Het precieze bedrag is niet bekend. En er doen nog bijna 44.000 lopers mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Op deze derde dag zullen ze de kuiten voelen, want Groesbeek staat op het programma met de Zevenheuvelenweg. Deze loper heeft nog een tip voor al die anderen.
12: Begin rustig, neem je tijd, stap voor stap. En komt er uiteindelijk wel, weet je. Laat je meenemen door het publiek en de mensen die allemaal steunen. En dat maakt het ook een prachtig evenement.
11: Morgen is de intocht en de finish. Dan het weer van Weerplaza. Veel bewolking. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Vanmiddag meer zon en 19 tot 23 graden.
13: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
14: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
15: Welcome to the one and only, the original.
16: Dit is
17: het Foute Uur.
16: Non-stop.
15: Q Music is

0: DJ, mach die Musik aus.
1: Nein, Mann, ich will doch nicht gehen.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
13: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 pakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
9: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Ja? Echt serieus?
11: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Welcome to the one and only, the original.
14: Dit is
15: het Foute Uur.
14: Non-stop.
13: Q Music is proud.

0: Sick.
1: Dit is het Foute Uur. Non-stop.

0: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek

0: Beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: besparen.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
1: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale met TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
6: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
12: Odido. Q Music Limburg nieuws. 11 uur.
13: Goedemorgen. In de buurt van Bordeaux in Frankrijk zijn duizenden toeristen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Er zijn onder meer 6 campings ontruimd. Ook meerdere dorpjes en een strand zijn ontruimd. Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel. Er zijn nog geen gewonden gemeld. Meerdere wegen in het gebied zijn afgesloten en honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. In Den Haag is een politieagent ontslagen vanwege schending van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Hij zou onder meer informatie hebben opgezocht in de politiesystemen zonder geldige reden. Volgens de politie werd er na een melding onderzoek gedaan. De politie wil niet zeggen wat de medewerker precies heeft gedaan. In de Rotterdamse wijk De S geldt vanaf komende nacht een gebiedsverbod. Wie tussen 11 en 5 de wijk inkomt zonder goede reden, riskeert een boete. Al jaren hebben de bewoners overlast, vertellen ze bij de NOS.
14: Het kan 's avonds echt veranderen in een horrorgebied. Heel veel overlast van toeterende auto's, mensen die paraderen met hun auto's.
15: Die mensen hebben ook geen zin om mensen bijna omver te rijden. Dus het is gewoon brutaal, agressief en dat willen we niet.
13: Burgemeester Schouten wil met het gebiedsverbod de rust laten terugkeren. En een Duitser heeft geprobeerd agenten te neppen. Hij moest urine inleveren voor een drugstest. In plaats van een plasje in te leveren, vulde hij het potje met wc-water. Dat viel op omdat het potje koud was. De man zat dronken achter het stuur en hij had kook en wiet gebruikt. Hij probeerde ook een rijbewijs van iemand anders te geven, want zelf had hij er geen. De Duitser moet binnenkort voorkomen. En dan het weer van Weerplaza. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Vanmiddag meer zon en 19 tot 23 graden.
16: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot 500 euro op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
17: Bronsgroen wonen, dat is wonen in Nieuw-Absbroek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsbroek.nl.
18: De tent Stuit, Arenschenhout. 31 juli tot en met 3 augustus. Powered by Transponut. Sonic support, licht en geluid. Frisse

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot

Eco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Kwantum voor de beste zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Het is nog volop sale bij Kwantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja,
6: dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.

0: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
1: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
0: En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
0: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl. Yeah!
4: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
2: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Ja.
10: Echt serieus?
11: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: De prijsfavorieten van Alcoholen.

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Oh, ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Q-Music Limburg, nieuws, 12 uur.
10: Goedemiddag. Steeds minder jongeren zitten in gesloten jeugdhulpinstellingen. Dit jaar 65 minder jongeren dan een jaar eerder. In zo'n instelling zitten jongeren van 12 tot 18... die een gevaar voor zichzelf of anderen kunnen zijn. De afgelopen jaren zijn veel misstanden gemeld. De overheid wil van de instellingen af. Rond 2030 zou dat moeten zijn voltooid. In Frankrijk zijn in de buurt van Bordeaux 6 campings ontruimd vanwege natuurbranden. Duizenden toeristen en bewoners zijn geëvacueerd. Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel. In midden Spanje boekt de brandweer vooruitgang. Een natuurbrand in de buurt van Toledo is nog niet onder controle, maar de meeste bewoners mogen wel weer terug naar hun huizen. Door de sluiting van de straat van Hormuz gaat er meer olie via de haven van Rotterdam. De prijzen van olie zijn gestegen door de sluiting van de zeestraat. Het is daardoor voor Europese raffinaderijen interessant om meer olie te verwerken. De overslag van ruwe olie in Rotterdam steeg afgelopen half jaar met bijna 2%. De export van olieproducten nam met 36% toe. En burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, is veilig neergedaald van de Euromast. Ze heeft hoogtevrees, maar ze had beloofd van de Euromast te abseilen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. Dat gebeurde. Volgens Rijnmond leek ze er geen enkele moeite mee te hebben. Haar eerste reactie op de grond was: ik moet even landen. En dan nog het weer van Weerplaza. De meeste plaatsen blijft het droog. Vanmiddag meer zon en 19 tot 23 graden. Morgen nog iets warmer.
9: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: is simpel, krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Daar heb je Huub, van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club-app. Hubo helpt.
7: Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
8: Kippie.
10: It's playtime.
11: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
12: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
13: Pap, die moeten we hebben.
12: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
13: onlineveilingmeester.nl.
11: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus,
15: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
18: Ja.
19: Echt serieus?
18: Oh.
20: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
21: 18+ speelbewust.
22: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
23: Simyo. Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis. Alle Alpro 2+1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
25: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
26: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landbouw.nl.
0: Je luistert naar Q-Music.

0: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi. Yeah!
5: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
6: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
7: Huh?
6: Maak er een potje.

0: in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...

0: besparen.
1: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Q Music Limburg nieuws 1 uur.
6: Goedemiddag. De Europese Commissie heeft weer een megaboete uitgedeeld. Dit keer aan Google. Het bedrijf moet €890 miljoen betalen omdat het eigen winkels bovenaan staan bij een zoekopdracht. Maar ook omdat appontwikkelaars in Google Play hun klanten niet kunnen wijzen op andere appwinkels waar ze hun apps mogelijk goedkoper kunnen krijgen. Voor zoiets kreeg Apple eerder ook een megaboete. De droogte zorgt nog niet voor grote problemen aan dijken. De waterschappen houden dijken extra in de gaten nu het al een tijd droog is. Er zijn hier en daar wel oppervlakkige scheuren te zien, maar die leveren geen gevaar op. Als het nodig is, worden ze gerepareerd of opgevuld. Risico op verzakkingen is voorlopig nog niet aan de orde. In Frankrijk zijn 12 jonge kinderen bevrijd uit hun auto in de kelder van een illegale kinderopvang. Er waren al langer vermoedens dat twee gastouders veel meer kinderen opvingen dan toegestaan. Sommige kinderen zouden uitdrogingsverschijnselen hebben en er lag braaksel in de auto. Volgens de burgemeester zijn er baby's bewust in gevaar gebracht om die illegale opvang verborgen te houden. En in India is een man opgepakt die 1500 valse bommeldingen deed. Hij zou in 3 jaar tijd bij luchtvaartmaatschappijen, scholen en politici hebben gemeld dat er een bom lag. De politie kreeg hem maar niet te pakken, totdat hij laatst per ongeluk zijn eigen mailadres gebruikte. De Indiaanse man blijkt meldingen te hebben gedaan vanuit Amerika. Waarom hij de valse bommeldingen deed, is niet duidelijk. Dan nog het weer van Weerplaza. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Vanmiddag meer zon en 19 tot 23 graden. En morgen nog iets warmer.
7: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
8: Stiel heggenschaar. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
9: Ontdek de grootste en meest complete woonwinkel. Seiben in Roermond. Van verrassend betaalbaar tot topdesign. Seiben heeft het allemaal. Met hoge kortingen op merkencollecties. Profiteer nu van onze sale. Alle showroommodellen minimaal 30 tot 70% korting. En weg is ook echt weg.
10: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Paspoort.
1: Check.
0: Zonnebrand.
1: Check.
0: Muziek voor onderweg.
2: De top 40.
3: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: De top 40 reist met je mee. Morgenmiddag tussen 2 en 6. De top
1: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: Bestel op moneytime.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
0: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Kom, online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: De hete zomer, Crayon rolluiken.
7: Geluidsoverlast.
6: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
11: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat?

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis. De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
5: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
6: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
6: Kom maar. Ja.
5: Au. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
10: Kippie.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders grijp je mis.
13: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer. Dat is die ja, van Jumbo.
4: Q-Music Limburg, nieuws, 2 uur.
14: Goedemiddag. Er worden nog eens duizenden mensen extra geëvacueerd vanwege bosbranden bij Bordeaux in Zuid-Frankrijk. Volgens Franse media gaat het om 8800 mensen. Eerder waren al 12.000 anderen geëvacueerd. Justitie doet nog onderzoek naar de brand, maar denkt vooralsnog dat het vuur per ongeluk door mensen is ontstaan. Door een fout van de Radboud Universiteit kan extreemrechtse studentenvereniging GNSV toch weer op de introductiemarkt staan dit jaar. Na jaren van ophef kwam er dit jaar een nieuw aanmeldsysteem met de mogelijkheid om deze club te weren. Maar de Nijmeegse Universiteit heeft per ongeluk alle verenigingen die zich hadden aangemeld automatisch een inschrijvingsbevestiging gestuurd. Google is boos op de Europese Commissie na een boete van €890 miljoen. Die krijgt Google onder meer omdat het de eigen diensten voortrekt bij de zoekresultaten. Als Google dat aanpast, moet het zoekfuncties verwijderen waar Europeanen veel waarde aan hechten, zoals directe prijsinformatie, zegt het bedrijf. Regels zouden producten beter moeten maken, niet slechter, vindt Google. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft haar verkiezingsbelofte waargemaakt. Ze is van de euromast geabzeild. Dat zou ze doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. En dat was het. Terwijl ze net op de grond stond, vertelde Schouten hoe het abzeilen was.
15: Het begin was wel eng. En op een gegeven moment dan snap je het en dan gaat het wel. Maar ik moet even mijn adrenaline een beetje laten zakken, geloof ik.
16: Dat was echt het spannendste moment.
15: Ja, dat randje. Je moet over het randje heen stappen en dat is zo onnatuurlijk.
14: Eigenlijk zou premier Jette ook meegaan, maar die had geen tijd. En dan nog het weer van Weerplaza. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Vanmiddag meer zon en 19 tot 23 graden. En morgen nog iets warmer.
4: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
4: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
6: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
6: ANWB en gaan. Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
8: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot

0: dan 20 verfzaken.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders grijp je mis.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: Zembam. Nu al zin in morgen.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wauw.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamefolder app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk!
0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatje.
8: Met 20.000

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, gratis, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
2: craving. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
12: Q-Music Limburg nieuws. 3 uur.
13: Goedemiddag. Er worden nog eens duizenden extra mensen weggehaald vanwege de bosbranden bij Bordeaux in Zuid-Frankrijk. Volgens Franse media gaat het om 8800 mensen. Eerder waren er al 12.000 anderen geëvacueerd. Justitie doet nog onderzoek naar de brand, maar denkt vooralsnog dat het vuur per ongeluk door mensen is ontstaan. Ondanks de aanhoudende droogte zijn er in ons land nog geen grote problemen met dijken. De waterschappen houden ze extra in de gaten en soms zien ze wat lichte scheuren. Maar die leveren geen gevaar op en anders worden ze gedicht. Risico op verzakking is voorlopig nog niet aan de orde. In een deel van Rotterdam geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Het gaat om de wijk De S. Bewoners vertellen bij de NOS wat ze daar meemaken.
14: Het kan 's avonds echt veranderen in een horrorgebied. Heel veel overlast van toeterende auto's, mensen die paraderen met hun auto's.
15: Die mensen hebben ook geen zin om mensen bijna omver te rijden. Dus het is gewoon brutaal, agressief en dat willen we niet.
13: Vanaf vandaag mag je tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends de wijk niet in als je geen goede reden hebt. Het gebiedsverbod komt er nadat buurtbewoners al jaren klaagden over overlast. En door het mooie zomerse weer heeft Action de afgelopen maanden flink meer spullen verkocht. Het ging vooral om seizoensproducten zoals ventilatoren, strandhanddoeken, opblaaszwembaden en barbecues. Volgens Action nam niet alleen het aantal klanten toe, ze kochten ook meer doordat de prijzen zijn verlaagd. Ongeveer de helft van de producten in de winkels van Action komt uit China. En dan nog het weer van Weerplaza, bewolkt met af en toe wat motregen en dat bij zo'n 20 graden. Morgen start bewolkt, later komt de zon erbij en dan 22 tot 25 graden.
16: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
12: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ja? Echt serieus?
2: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
5: vakantie.
4: ANWB en gaan.
6: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen deze week selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
10: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
11: Kippie.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
13: Ja, laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja,
12: dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Naar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
13: Ja.
12: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
14: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
17: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
18: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
19: Praxis.
20: De prijs.

0: lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Oh, ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatje.
10: Met

0: saai spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3-sterren-slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou. Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur... tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels... in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking... en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
12: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de...

0: Comedeals. Kort je geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
3: craving. Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: Goedemiddag. In Nijmegen is vanochtend vroeg een beveiliger ernstig mishandeld. Meerdere mannen hebben het slachtoffer stevig geslagen en getrapt. Volgens de politie gebeurde dat bij een fietsenstalling bij het station. Deze week zijn in Nijmegen de vierdaagse feesten en het is er al langer onrustig. Zo werd eerder iemand anders ook al mishandeld en was er een dodelijke schietpartij. In een deel van Rotterdam geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Het gaat om de wijk De S. Deze bewoner vertelt bij de NOS wat er daar 's avonds gebeurt.
1: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik en maar rondracen door die wijk.
0: Vanaf vandaag mag je tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends de wijk niet in als je geen goede reden hebt. Het gebiedsverbod komt er nadat buurtbewoners al jaren klaagden over overlast. Dan de situatie in het Midden-Oosten. Het aantal mensen in de Gaza-strook dat honger lijdt is afgelopen tijd licht gedaald. Dat staat in een rapport van de Internationale Voedselwaakhond. Komt onder andere omdat er minder gevochten wordt in het gebied. En ook laat Israël meer hulp toe. De situatie daar blijft wel ernstig. En de adviesprijs voor een liter benzine is opnieuw gestegen. €2,62 betaal je nu. En dat is nog maar 2 cent verwijderd van het oude record. Komt allemaal door de oorlog tussen de VS en Iran en de onrust daardoor op de oliemarkt. De adviesprijs voor een liter diesel is ruim €2,60. Dan nog het weer van Weerplaza, bewolkt met af en toe motregen. Het is zo'n 20 graden. Morgen start bewolkt, later komt de zon erbij. Het wordt dan 22 tot 25 graden.
2: Stiel Gazonmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: XXX Loets Pallen in Wursselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wursselen.
4: Ontdek de grootste en meest complete woonwinkel. Sijben in Roermond. Van verrassend betaalbaar tot topdesign. Sijben heeft het allemaal. Met hoge kortingen op merkencollecties. Profiteer nu van onze sale. Alle showroommodellen minimaal 30 tot 70% korting. En weg is ook echt weg.
5: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
10: It's playtime.
11: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl. Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk Bataviastad.nl voor de volledige agenda.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatje.
16: Met 20.000

0: Discounter.nl.
1: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis. De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
9: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Je luistert naar Q-Music.

0: anders doet.
1: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
4: craving. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19. Fans van voordeel. Aldi.
16: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
17: Meer voor minder. Simpel.
16: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent. Aldi.
18: Q Music Limburg nieuws 5 uur.
19: Goedemiddag. Het kan nog weken duren voordat we meer weten over de oorzaak van de trambotsing gisteren in Rotterdam. Een tram knalde toen op een stilstaande tram. 15 mensen raakten gewond, onder wie ook de trambestuurder. Het onderzoek naar het ongeluk is volop bezig. Zo worden de zwarte dozen met data over de trams onderzocht. Een organisator van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is helemaal klaar met de incidenten van de afgelopen dagen. En daarom komen er volgend jaar geen grote optredens meer. Artiesten als Ronnie Flex en Lil Kleine trekken veel jongeren en zorgen ook voor meer risico op incidenten. De afgelopen dagen waren er bij de Vierdaagse feesten 2 mishandelingen en werd er iemand doodgeschoten. Er zijn nu maatregelen genomen, zoals preventief fouilleren en extra politie. Google is boos na een gigantische boete van de EU. Het techbedrijf moet bijna 900 miljoen euro betalen. Onder andere omdat het eigen diensten zou voortrekken als je in Google iets opzoekt. En dat mag niet van de EU. Google is het niet eens met deze regels. En er wordt nog gekeken of het in beroep gaat tegen de boete. En door het mooie zomerse weer heeft Action de afgelopen maanden flink meer spullen verkocht. Het ging vooral om seizoensproducten zoals ventilatoren, strandhanddoeken en barbecues. Maar volgens Action nam niet alleen het aantal klanten toe, ze kochten ook meer doordat de prijzen zijn verlaagd. Ongeveer de helft van de producten in de winkels van Action komt uit China. Dan nog het weer van Weerplaza, bewolkt met af en toe motregen. Het is zo'n 20 graden. Morgen start bewolkt, later komt de zon erbij. Het wordt dan 22 tot 25 graden.
0: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
20: Ontdek de grootste en meest complete woonwinkel. Seiben in Roermond. Van verrassend betaalbaar tot topdesign. Seiben heeft het allemaal. Met hoge kortingen op merkencollecties. Profiteer nu van onze sale. Alle showroommodellen minimaal 30 tot 70% korting. En weg is ook echt weg.
18: Music. Je luistert naar Q.

0: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
5: craving. Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
11: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
6: Kippie.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: It's play. It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.nl.
9: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op Praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al.
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Q-Music Limburg, nieuws, 6 uur.
6: Goedenavond. Er is ingebroken bij meerdere brandweerkazernes. Dat gebeurde deze week al 3 keer in Noord-Holland. En daarbij zijn levensreddende spullen gestolen. Afgelopen tijd werd er ook bij brandweerkazernes op andere plekken in ons land ingebroken. Daarom hebben kazernes in Limburg nu camerabewaking. Het kan nog weken duren voordat we meer weten over de oorzaak van de trambotsing in Rotterdam gisteren. Een tram knalde toen op een stilstaande tram. 15 mensen raakten gewond, onder wie ook een van de bestuurders. Het onderzoek naar het ongeluk is volop bezig. Zo worden de zwarte dozen met data over de trams onderzocht. In Zuid-Frankrijk zijn ruim 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het vuur woedt in de buurt van Bordeaux en ook meerdere campings zijn ontruimd. Justitie doet nog onderzoek naar de brand, maar denkt vooralsnog dat het vuur per ongeluk door mensen is ontstaan. Esport voor Ajax en FC Twente begint vanavond het nieuwe voetbalseizoen. De clubs spelen in de voorrondes van de Conference League en de Europa League. En bij Twente, nieuw op het veld, oud-Ajax-speler Wout Weghorst. En hij gaat vanavond spelen, zegt trainer John van der Brom.
7: Ik ben blij dat Wout ook is aangesloten. Hij heeft al een uur gespeeld afgelopen zaterdag tegen Agent. En ja, daarin zag je, niet omdat hij een goal scoort, maar zeker ook zijn fitheid, dat dat prima zit. En die gaat ook gewoon starten, dus geen discussie over.
6: Twente speelt tegen Ferencváros uit Hongarije en Ajax tegen Vojvodina uit Servië. Beide wedstrijden beginnen om 8 uur. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog, het koelt af naar 14 graden. Morgen start bewolkt, later komt de zon erbij. Het wordt dan 22 tot 25 graden.
8: Bronsgroen wonen, dat is wonen in Nieuw-Absbroek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsbroek.nl.
9: XXXLoots Pallen in Wursselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXXLoots Pallen in Wursselen.
5: Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Check.
1: Zonnebrand?
0: Check.
1: Muziek voor onderweg?
2: De top 40!
3: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: top 40 reist met je mee. Morgenmiddag tussen 2 en 6. De top
1: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer van minder. Simpel.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Nu bij Dirk. Prinses tonijnstukken. 99 cent. Altijd lekker.
10: On the road. Altijd onderweg. Altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: jij kunt besparen.
1: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
2: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
2: Yeah! Online vind je alles, maar in een winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
4: Van shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
6: Nu bij Coolblue. Kool- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
10: Even bollen, iedereen.

0: spaarde je geld op de meest getoonde prijs.
1: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
2: Ah, nee.
1: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders grijp je mis.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
8: Kippie. Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met

0: ASM-man. Nu al zin in morgen.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellis voor het gebruik te bijsluiter.
9: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus.
13: Wauw.
12: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
16: Goedenavond. In Noord-Holland is een man opgepakt in een heftige zaak. Daarbij zouden meisjes zijn aangezet om zichzelf te verwonden. Volgens justitie gebeurde dat in een sadistisch online netwerk, waarin mensen elkaar opjutten om steeds verder te gaan. In een deel van Rotterdam geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Het gaat om de wijk De S. Deze bewoner vertelt bij de NOS wat daar 's avonds gebeurt.
17: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik en maar rondracen door die wijk.
16: Vanaf vandaag mag je tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends de wijk niet in als je geen goede reden hebt. Het gebiedsverbod komt er nadat buurtbewoners al jaren klaagden over overlast. Dan de situatie in het Midden-Oosten. Het aantal mensen in de Gaza-strook dat honger lijdt is afgelopen tijd licht gedaald. Dat staat in een rapport van de internationale voedselwaakhond. Dat komt onder andere omdat er minder gevochten wordt in het gebied en ook laat Israël meer hulp toe. De situatie daar blijft wel ernstig. En het is een lekkere dag voor fans van Ajax en FC Twente. Voor beide clubs begint vandaag het nieuwe voetbalseizoen. Ajax en Twente spelen in de voorrondes van de Conference League en de Europa League. Bij Twente, nieuw op het veld, oud-Ajax-speler Wout Weghorst. En hij gaat vanavond ook spelen, zegt trainer John van der Brom.
18: Ik ben blij dat Wout ook is aangesloten. Hij heeft al een uur gespeeld afgelopen zaterdag tegen Agent. En ja, daarin zag je, niet omdat hij een goal scoort, maar zeker ook zijn fitheid, dat prima zit. En die gaat ook gewoon starten, dus geen discussie over.
16: Beide wedstrijden beginnen over een uur. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen start bewolkt, later komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 22 tot 25 graden.
19: Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
15: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
20: Non-stop hits. Q-music.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: besparen. Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
1: vakantie.
2: ANWB en gaan.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
6: Manutan.
5: Bestel op manutan.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: De Summer Savings bij Domino's. Met, gratis, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
13: Honor the craving.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag. Wel een overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld.
17: Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau... bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
3: Kippie.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
10: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
12: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1+1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer, dat is die ja van Jumbo.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
15: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
16: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
17: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
19: Hoppa!
18: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3-sterren-slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
20: Q-Music Limburg, nieuws. 8 uur.
21: Goeie avond.
3: goedenavond. Er zijn zorgen over mogelijke vechtpartijen vanavond in Nijmegen. Want op social media gaan er berichten rond van mensen die oproepen om bij de Vierdaagse feesten te komen vechten. Dat meldt Omroep Gelderland. De berichten zouden komen van jongeren uit de Randstad. De politie zegt op de hoogte te zijn. Het is niet duidelijk of zij extra veiligheidsmaatregelen treffen. Winkeldiefstal wordt voortaan een stuk duurder. Winkeliers mogen namelijk een hogere boete op gaan leggen als je zonder te betalen iets meeneemt uit hun winkel. Het kost je nu €181, maar vanaf half september gaat dat omhoog naar ruim €240. De boete is bedoeld als compensatie voor de overlast. In Zuid-Frankrijk zijn inmiddels ruim 20.000 mensen geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand daar. Het vuur woedt in de buurt van Bordeaux. Ook meerdere campings in de omgeving zijn ontruimd. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, maar justitie vermoedt dat hij per ongeluk door mensen is aangestoken. En dan nog sport, want Frenkie de Jong heeft een vervelende blessure overgehouden aan het WK voetbal. Hij heeft een scheurtje in zijn knieband en daardoor kan hij voorlopig ook niet in actie komen voor zijn club Barcelona. Mogelijk had Frenkie de Jong al last van zijn knie tijdens de tweede groepswedstrijd tegen Zweden, maar toch deed hij daarna nog aan alle wedstrijden mee. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 14. Morgen eerst grijs, maar later breekt de zon door en het wordt dan maximaal 25 graden.
20: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Cause I will leave the light on.
1: Q. Q Music. Maximum Summer.

0: altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
5: Vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar...
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: De zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
5: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
7: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
9: It's playtime.
10: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
15: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
16: Ja, laatste kans.
15: Nog één keer brullende motoren.
16: Ja, goed.
15: Dit mag je niet missen.
16: Oh.
15: Daar moet je bij zijn.
16: Naar binnen.
15: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
16: Ja.
15: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
17: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Q-Music Limburg. Nieuws.
3: Goedenavond. Er zijn zorgen over mogelijke vechtpartijen vanavond in Nijmegen. Want op social media gaan er berichten rond van mensen die oproepen om bij de Vierdaagse feesten te komen vechten. Dat meldt Omroep Gelderland. De berichten zouden komen van jongeren uit de Randstad. De politie zegt op de hoogte te zijn. Het is niet duidelijk of zij extra veiligheidsmaatregelen treffen. De grote natuurbrand bij het Franse Bordeaux heeft nog geen leefgebieden bereikt, maar toch zijn er al duizenden mensen geëvacueerd. Ook verschillende campings zijn ontruimd. Deze toerist is er best van geschrokken, vertelt ze bij RTL Nieuws.
4: Je zag die brand echt gewoon breder en breder worden. Ja, dat was natuurlijk niet een leuk gezicht. Je zag de mensen echt op het strand kijken. Van jeetje, wat gebeurt er nu? En die vliegtuigen ook, ja, die gaan af en aan.
3: De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, maar justitie vermoedt dat die per ongeluk door mensen is aangestoken. De politie heeft in Noord-Holland een man opgepakt die onderdeel was van een online sadistisch netwerk. Hij zou jonge meisjes hebben aangemoedigd om zichzelf te verwonden. Via diezelfde groep werden jongeren wereldwijd mishandeld, misbruikt en zelfs vermoord. En het ontsnapte aapje dat eindelijk weer terug is in de Beekse Bergen zal niet meer te zien zijn voor het publiek. Het dier zit nu eerst een maand in quarantaine, maar keert daarna niet meer terug. Dat vertelt zijn verzorger bij RTL Nieuws.
5: In een andere dierentuin in Duitsland zit al een vrouwtje op hem te wachten. Dat was al gepland voordat hij ontsnapte, maar nu gaat hij daar toch heen.
3: Het is dus niet bedoeld als straf voor het dier. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen eerst grijs, maar later breekt de zon door. Het wordt dan maximaal 25 graden.
6: Bronsgroen wonen. Dat is wonen in Nieuw-Absbroek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsbroek.nl.
2: Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel. Get ready for the OG. All y'all bitches
2: wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Nu bij Dirk, Westland Salade. 2,49. Lekker fris.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
5: Ja? Echt serieus?
6: Oh.
7: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellijst voor het gebruik te bijsluiter.
10: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Jezus, lekker toch?
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
8: Daar heb je Huub van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bon gelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris.

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Q-Music Limburg. Nieuws. 10 uur.
5: Goedenavond. Rijkswaterstaat is begonnen met het onderzoek naar de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem. Er worden nu samples genomen van de staalconstructie. Een rijstrook in de richting van Breda is daarom dicht. Vrachtwagens mochten daar sowieso al niet meer overheen. Het onderzoek gaat in totaal 4 nachten duren. De politie neemt sinds vandaag extra maatregelen bij de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Er lopen meer agenten rond en er wordt preventief gefouilleerd. Dat doen ze na een aantal geweldsincidenten daar. Ondertussen gingen er ook berichten rond over mogelijke vechtpartijen vanavond bij die feesten, maar dat lijkt tot nu toe rustig te blijven. In Zuid-Frankrijk zijn inmiddels ruim 20.000 mensen geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand daar. Het vuur woedt in de buurt van Bordeaux, maar ook meerdere campings in de omgeving zijn ontruimd. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Justitie vermoedt dat die per ongeluk door mensen is aangestoken. En dierenasiels worden dit jaar weer overspoeld met kittens. Er worden veel nestjes gevonden in de natuur of langs de weg. Inmiddels zitten er al 800 kittens in het asiel en dat is bijna 2 keer zoveel als vorig jaar. Ondertussen is er ook een groot tekort aan gastgezinnen en dat is problematisch, vertelt de dierenbescherming bij RTL Nieuws.
6: Ze hebben heel veel zorg nodig, maar ze moeten ook gesocialiseerd worden. We willen de kittens graag dat ze geadopteerd worden. Dat gaat natuurlijk beter als ze weten hoe een stofzuiger werkt, wat er gebeurt als de bel gaat, hoe de televisie klinkt.
5: Er wordt daarom gezocht naar extra gastgezinnen, vooral in de buurt van Amersfoort. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 14. Morgen eerst grijs, maar later breekt de zon door en dan wordt het maximaal 25 graden.
4: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
7: Non-stop hits. Q-music.

0: paspoort?
1: Check.
0: Zonnebrand?
1: Check.
0: Muziek voor onderweg?
2: De top 40!
3: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat...

0: 40 reist met je mee. Morgenmiddag tussen 2 en 6. De Top
1: 40. Autotaalglas is partner van de Top 40.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
7: Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De reclamefolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de reclamefolder-app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
11: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengt.

0: Prijzenbon bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Nu bij Dirk. Klaas, Puul, knoflook, wokgarnalen. 8,99.
5: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
3: Non-stop hits. Q.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

0: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2000 euro voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Ja?
5: Echt serieus?
6: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk Handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Q Music Limburg nieuws 11 uur.
15: Goedenavond. De natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft inmiddels een leefgebied bereikt. De rand van een dorpje in de buurt van Bordeaux staat inmiddels ook in lichterlaaien. De brandweer raadt inwoners aan om gasflessen in het zwembad te leggen. Op dit moment exploderen er namelijk veel van die flessen. Een Franse brandweerman is ondertussen ook gewond geraakt. Rijkswaterstaat is begonnen met het onderzoek naar de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem. Er worden nu samples genomen van de staalconstructie. Een rijstrook in de richting van Breda is daarom dicht. Vrachtwagens mochten sowieso al niet meer over de brug heen. Het onderzoek gaat in totaal 4 nachten duren. Ook in Afrika wordt het steeds warmer en op sommige plekken is het zelfs zo heet dat de dromedarissen het moeilijk hebben. In verschillende Afrikaanse landen sterven steeds meer dieren door de warmte. Het gebeurt onder andere in Ethiopië, Somalië en Kenia. En dat terwijl de dromedaris normaal juist bekend staat als erg hittebestendig. En een slordige pakketbezorger is ontslagen omdat hij dagenlang vergat om een stapel pakketjes te bezorgen. In plaats daarvan nam hij ze in zijn vrachtwagen mee naar huis. Het gaat om pakketjes ter waarde van 9000 euro. Die werden uiteindelijk pas veel later bezorgd omdat de chauffeur zich ook nog eens ziek meldde. De rechter heeft inmiddels besloten dat het ontslag terecht is. Wel krijgt de man nog een hogere transitievergoeding. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 14. Morgen eerst grijs, maar later breekt de zon door en dan wordt het maximaal 25 graden.
14: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot... wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen...
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
4: Kom maar.
3: Ja.
4: Au.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
7: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk!
8: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 9.

0: alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.

Goedenacht. In Rotterdam lijken mensen zich te houden aan het gebiedsverbod in de wijk De Esch in Kralingen. Bewoners wilden dat omdat er al jaren veel overlast was van straatraces en drugsgebruik. Tussen 11 uur 's avonds en 5 uur de volgende ochtend mag er nu niemand zijn die er niets te zoeken heeft. Er was vanavond bijna niemand te zien. Bij de vierdaagse feesten in Nijmegen zijn al meerdere dagen incidenten geweest. Daarbij wordt geweld gebruikt, maar een expert op dat gebied zegt tegen Omroep Gelderland dat het geen extreem geweld is. Er gebeurt altijd wel wat. Op social media zouden vooral jongeren uit de Randstad oproepjes doen om te vechten. De politie wil dat niet. Amerikaanse journalisten van de New York Times hoeven voorlopig toch niet voor de rechter te komen. Ze kregen een dagvaarding van president Trump nadat ze schreven dat zijn nieuwe vliegtuig technische problemen had tijdens de NAVO-top. Justitie eist de namen van hun bronnen. De krant vindt dat intimidatie en geeft geen bronnen vrij. En de nieuwe spits van FC Twente, Wout Weghorst, denkt dat ze nog genoeg kansen hebben om door te gaan naar de Europa League. In Enschede werd met 2-1 verloren van Ferencváros uit Budapest. Dat hadden ze niet zo bedacht, zei Weghorst na de wedstrijd. Maar er kan volgende week nog van alles gebeuren en daar heeft hij vertrouwen in. Het weer van Weer Online? Vannacht is het helder en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Morgen wordt een zonnige dag en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Goeienacht. Op de Merwedebrug bij Gorkum wordt vanaf vannacht onderzoek gedaan naar de stevigheid van de brug. Die is verzwakt en daardoor mogen vrachtwagens er voorlopig niet meer overheen. Om monsters van het staal te nemen kunnen auto's richting Breda maar over één rijstrook rijden. Bij elkaar wordt er 4 nachten onderzoek gedaan. De Rotterdamse wijk De Esch is vannacht voor het eerst op slot gegaan. Mensen die er niks te zoeken hebben mogen de wijk niet in tot 5 uur in de ochtend. Buurtbewoners hadden daarom gevraagd omdat er al jarenlang overlast was van dingen als straatraces en drugsgebruik. Vanavond was er bijna niemand op straat in de wijk in Kralingen. Spanje heeft in 2 gebieden de noodtoestand uitgeroepen door de bosbranden daar. De regio Madrid had erom gevraagd omdat de regionale brandweer het niet meer aankan. Door de noodtoestand moet de regering de bestrijding landelijk aansturen om mensenlevens te redden. In de regio Madrid zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En de Vlaamse versie van De Slimste Mens is een succes in Nederland. Presentator Erik van Looy is daar heel blij mee, zei hij bij Goedenavond Nederland. Maar een verklaring voor het succes had hij niet. De Vlaamse versie is een stuk luchtiger dan de Nederlandse en wordt deze zomer voor het eerst bij ons op tv uitgezonden op NPO 3. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: Goeienacht. In Leeuwarden is iemand neergestoken. Het slachtoffer raakte ernstig gewond, zegt de politie Friesland op social media. Het is niet bekend waarom die persoon werd gestoken. De steekpartij gebeurde rond 00:30. De dader is daarna gevlucht en nog altijd niet gepakt. Frankrijk heeft Europa om hulp gevraagd tegen de bosbranden in het land. President Macron hoopt dat er snel blusvliegtuigen naar Frankrijk komen om de branden te bestrijden. Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije hebben al hulp aangeboden. In de buurt van Bordeaux moesten ruim 20.000 mensen worden geëvacueerd door bosbranden. Amerika wil met Iraans geld de schepen en lading vergoeden die zijn beschadigd bij aanvallen in de Perzische Golf. Dat geld staat op rekeningen die zijn bevroren in Amerika. President Trump noemt het een eerlijke en rechtvaardige actie. Iran heeft meerdere schepen aangevallen en gaat ermee door zolang Amerika zich niet terugtrekt. En er is veel nepnieuws over de aardbevingen in Venezuela vorige maand. Zo gaan er veel berichten rond op social media dat er ruim een maand later nog mensen levend worden gevonden onder het puin. Dat is niet het geval en het geeft mensen valse hoop. Het officiële dodental staat ruim boven de 5000 en er worden nog duizenden mensen vermist. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur ook iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar